Welkom bij Geschiedenis en Feiten. In deze reeks gaan we dieper in op belangrijke historische gebeurtenissen, waarvan de effecten nog steeds voelbaar zijn. In deze aflevering nemen we een van de belangrijkste mijlpalen van de Europese integratie onder de loep, het Verdrag van Maastricht. Ook komen het Verdrag van Amsterdam en het Verdrag van Nice aan bod, waarmee het Verdrag van Maastricht werd gewijzigd. We besteden daarbij aandacht aan de historische context, de tijdsgeest waarin deze verdragen in werking zijn getreden en wat daarmee is bereikt.

0: Om het verdrag van Maastricht beter te begrijpen, moeten we eerst even terug in de tijd voor wat historische context. Het Europese project ging van start in de nasleep van de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog. De Europese regeringen waren vastbesloten om een nieuwe oorlog te voorkomen. En volgens hen zou economische samenwerking leiden tot duurzame vrede. Vanuit die overtuiging richtten zij in 1951 de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal op. Daarop volgde bij het Verdrag van Rome in 1957 de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. De volgende belangrijke stap was de Europese Akte van 1986. Het doel daarvan was om uiterlijk in 1992 een interne markt binnen de Europese Economische Gemeenschap tot stand te brengen. Deze interne markt zou het vrije verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal garanderen. Aan het eind van de jaren 80 hadden de leden van de Europese Economische Gemeenschap echter behoefte aan verdere integratie, niet alleen economisch, maar ook op politiek gebied. Het Verdrag van Maastricht, officieel het verdrag betreffende de Europese Unie, werd op 7 februari 1992 in Maastricht ondertekend door de 12 leden waaruit de Europese gemeenschappen toen bestonden. Het verdrag trad op 1 november 1993 in werking, nadat het door alle leden was geratificeerd. Het Verdrag van Maastricht was op allerlei manieren baanbrekend. In de eerste plaats werd de Europese Unie formeel opgericht, waardoor de Europese Economische Gemeenschap een nauwer en meer omvattend samenwerkingsverband werd. Daarnaast werd het burgerschap van de EU geïntroduceerd. Dankzij dit nieuwe concept konden burgers vrij binnen de Europese Unie reizen en verblijven. Ze kregen ook actief en passief stemrecht bij lokale verkiezingen en verkiezingen voor het Europees Parlement in een EU-land van hun keuze. Dat bracht een sterker gevoel van Europese eenheid en identiteit teweeg. Een van de belangrijkste aspecten van het Verdrag van Maastricht was dat het de blauwdruk vormde voor de Economische en Monetaire Unie. Die leidde uiteindelijk tot de invoering van de euro als gemeenschappelijke munt, waarmee de economische stabiliteit zou worden gestimuleerd en handel en reizen tussen de EU-landen makkelijker zouden worden. Met het verdrag kwam een Europese Unie tot stand die rustte op drie pijlers. De eerste pijler betrof de Europese gemeenschappen en omvatte beleid op het gebied van economie, sociale zaken en milieu. De tweede pijler bestond uit het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid. Het doel daarvan was zorgen voor een uniforme externe aanwezigheid en veiligheidsstrategie. Samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken vormde de derde pijler, met als zwaartepunten rechtshandhaving, juridische zaken en immigratiebeleid. Dankzij het verdrag werd de rol van het Europees Parlement aanzienlijk groter, en wel door de invoering van de medebeslissingsprocedure. Daarmee kreeg het parlement ruimere wetgevingsbevoegdheden en werd het samen met de Raad van de Europese Unie op veel beleidsterreinen medewetgever. Het parlement kreeg via dit verdrag ook meer invloed op de Europese Commissie. Zo kreeg het de bevoegdheid om de voorgedragen kandidaat voor het ambt van voorzitter van de commissie en de commissie als geheel goed te keuren of af te wijzen. Daarnaast kreeg het parlement een sterkere rol toebedeeld bij begrotingszaken, waardoor het meer controle kreeg over de EU-begroting. Dankzij deze ontwikkelingen is het besluitvormingsproces van de EU transparanter geworden en is de wil van de burger beter vertegenwoordigd. Het Verdrag van Maastricht werd gewijzigd bij het Verdrag van Amsterdam en later het Verdrag van Nice. Het Verdrag van Amsterdam werd ondertekend op 2 oktober 1997 en trad in werking op 1 mei 1999. Het had tot doel de Europese instellingen te stroomlijnen als voorbereiding op toekomstige uitbreidingen van de EU. Ook werd het concept van nauwere samenwerking geïntroduceerd. Dat houdt in dat een groep EU-landen ervoor kan kiezen om onderling een samenwerking aan te gaan om op bepaalde terreinen vooruitgang te boeken, zelfs als andere EU-landen daar niets voor voelen. Deze flexibiliteit was essentieel om tegemoet te komen aan de uiteenlopende behoeften en belangen van een groter wordende EU. Verder werd bij het Verdrag van Amsterdam het sociale hoofdstuk opgenomen in het EU-recht, waarmee het belang van sociale rechten, werkgelegenheid en non-discriminatie werd benadrukt. Het verdrag was ook bedoeld om een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht tot stand te brengen, die moest leiden tot nauwere samenwerking tussen de EU-landen op het vlak van bijvoorbeeld asiel, immigratie en justitie. Bovendien is het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid dankzij het verdrag aangescherpt, omdat daarbij de functie van hoogste diplomaat van de EU in het leven werd geroepen. Dankzij de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken, zoals deze belangrijkste diplomaat officieel heet, kan de EU eensgezinder optreden op het internationale toneel. Verder werden de Europese instellingen via het verdrag hervormd om de efficiëntie daarvan te verbeteren en werden de medebeslissingsprocedure en de bevoegdheden van het Europees Parlement uitgebreid. Het verdrag van Nice werd op 26 februari 2001 ondertekend en trad 2 jaar later in werking. Het diende er vooral toe om de EU voor te bereiden op de grootste uitbreiding tot nu toe, de toetreding van 10 nieuwe landen in 2004. Met dit verdrag werd de weging van stemmen in de Raad bijgesteld, werd de samenstelling van de Europese Commissie gewijzigd en werd het gebruik van besluitvorming met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen uitgebreid. Deze veranderingen waren cruciaal om ervoor te zorgen dat de besluitvormingsprocessen van de EU ook met een groter aantal lidstaten efficiënt en doeltreffend zouden blijven. Via het verdrag van Maastricht en de daarop volgende verdragen van Amsterdam en Nice zijn er cruciale stappen gezet in het Europese integratieproces. Met het verdrag van Maastricht werd de basis gelegd voor de EU zoals we die vandaag de dag kennen, door de invoering van verregaande politieke, economische en sociale veranderingen. Hierop werd voortgebouwd met het verdrag van Amsterdam en het verdrag van Nice, waarbij institutionele kwesties werden aangepakt en de EU werd voorbereid op nieuwe uitbreidingen. Deze verdragen weerspiegelen de dynamische en evoluerende aard van de Europese Unie. Ook blijkt eruit dat de EU zich kan aanpassen en hervormen als zich nieuwe uitdagingen en kansen voordoen. Ook als de EU blijft groeien en veranderen, zullen deze oprichtingsverdragen de grondslag vormen voor haar structuur en bestuur. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
1: Często słyszymy, że unijne przepisy uchwala się w Brukseli. Ale co się dzieje, gdy nie są one przestrzegane? Albo kiedy państwa nie mogą dojść do porozumienia co do ich znaczenia? Wtedy do akcji wkracza Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Trybunał Sprawiedliwości jest organem sądowym Unii Europejskiej. Ma on za zadanie gwarantować, że wszystkie państwa członkowskie jednakowo interpretują i stosują unijne prawo. Oznacza to, że wszystkie kraje, instytucje i przedsiębiorstwa przestrzegają tych samych zasad, a prawa obywateli Unii są chronione. Trybunał Sprawiedliwości ma siedzibę w Luksemburgu. W jego skład wchodzą 2 główne organy. Pierwszym z nich jest sam Trybunał. Wkracza on do akcji, gdy sądy krajowe nie są pewne, jak interpretować unijne prawo. Mogą one zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości o wydanie tzw. orzeczenia w trybie prejudycjalnym. Trybunał Sprawiedliwości analizuje też niektóre przepisy unijne, aby ustalić, czy należy je unieważnić, oraz rozpatruje odwołania wniesione przez tzw. sąd. I to właśnie sąd jest drugim organem, który wchodzi w skład Trybunału Sprawiedliwości. Rozpatruje on głównie sprawy wnoszone przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa lub organizacje, zwłaszcza gdy kwestionują one decyzje unijnych instytucji. W Trybunale Sprawiedliwości zasiada 1 sędzia z każdego państwa członkowskiego Unii. Sędziów wspierają rzecznicy generalni, którzy przedstawiają niezależne opinie prawne, pomocne w wydawaniu orzeczeń. Posiedzenia sądu są otwarte dla publiczności i tłumaczone na wszystkie 24 języki urzędowe Unii. Pierwszym prezesem Trybunału Sprawiedliwości Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali był włoski sędzia Massimo Pilotti. W swoim przemówieniu inauguracyjnym w 1952 roku w następnym